0: Culhaço, tu me que vá vir.
1: Dom Verna, wat zo logiek zijn. Die voegt dan niet per nood van vertoon, die wordt dan nood van vertoon. Verna. Je hebt je nooit zo'n monot, die tour. Ja, het is het hier. Zal van je naam dat ze van hoed, hè? Je loopt dan nood van vertoon, voegt dan per nood van vertoon, je zo'n net zijn is. Het is een feit. Hé, nee, van je nooit hem dat ze hoed. Het is een feit. Zal je nou hoed?
2: Eu ți-am de ce-am avana, eu zi-na, eu zi-a, mă refoți mare, mi-a arătat cu agondală, n-am mi-a sufcăt, eu mă fac în tas, ne va venea la domnată, am sufcăt, e un fir. Lenga, mă întrebă, arzăiți, mă urmăzăiți, trebuie arzăiți, și tapă mă.
1: Ești mă țără cu fur, nu?
3: Ito un studiant, e tău, eu îmi bat un ravaj. E tu un limitrof, mă psară ca nina la manga, sy hitasy eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny fiandavany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny a fa eto amin'ity toeranity zany a de tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toeranity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively a ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany a dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na ny fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.